Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van Salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
9: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen meerdere medewerkers van het internationaal strafhof, waaronder voorzitter Tokomo Akane. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, heeft de Amerikaanse maatregelen scherp veroordeeld. Hij benadrukt op X dat internationale hoven en tribunalen hun mandaat ongehinderd moeten kunnen uitvoeren. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van Salmonella. Eén persoon is overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt in verband te zijn met eieren die uit het buitenland komen. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten naderhand ziek zijn geworden. Het Amsterdam Universitair Medisch Centrum moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar lang heeft verzwegen. De man is nu 56 en werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. En Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. De maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. Duitsland gaat de grenscontroles met 6 maanden verlengen. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Nof PC, Nof PC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
6: nofpc.nl.
7: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel, in Den Wald.
10: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel in dat bad.
13: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit zijn buurland Canada, zoals zuivelproducten en auto's. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. Duitsland verlengt de grenscontroles met 6 maanden. Deze maatregel volgt op een eerdere aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken Alexander Dobrindt. Hij sprak de wens tot verlenging al uit na de onrust bij de Spaanse enclave Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens probeerden over te steken. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten en daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
22: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Hast die doen nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
25: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
24: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
25: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
26: WOQS.nl.
27: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
19: Wij hebben haal- en brengservice.
28: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Die well done quality steel.
26: WOQS.nl.
29: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
30: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
31: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
30: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
31: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
4: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
5: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
4: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
6: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
7: Ja, echt maatwerk.
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: De pannenkoektrein.
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
12: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Jannum werd zocht naar de eigenaar van een vaartuig dat al langere tijd bij de Marrakriete steiger LM8 leidt. De boot leidt er langer als de tastiende treie dagen. De eigenaar werd oproepen het schip uiterlijk tongsdje 20 augustus voor te helgen. Achter de boot leidt nog een oorvaartuig. De eigenaar daarvan is wel bekend en daarvoor rint een aparte procedure. De opvanglocatie voor Oekraïnse vlechtelingen aan de Bjerkewei in Twieselerheide is in gebruik. In juli binnen de eerste bewenners in het Paanlutsen. Uiteindelijk is er plak voor maximaal 15 meesken. De laatste kermis worden nog onpost. De gemeente Achtkarspelen bevestigt dat bij het Paan ruten insmieten binnen. Er binnen maatregels troffen en de gemeente stiet hieroor in contact met de politie. Het Openbaar Ministerie zei net bewezen te kennen dat een oud inwenner van Damwâld, prinses Amalia en prinses Alexia deemeidje woe. De man werd wel vertocht van het tarieden van een oorslag en het beroofje van Amalia haar vrijheid. Bij hem waren 2 bielen en een tekst met de namen van de prinsessen voen. De vertochten verklaren dat er bij een psychose stemmen jedde. De trek bij N910 tussen Driesem en Usternoord is 3 weken dicht. De dorpen Westergeest, Oudwaard en De Trieme verwachten ze extra verkeer en hebben daarom fietsjes en bordjes langs de dijk zet. Zo vertelt Hein Adema van het plaatselijk belang van Westergeest.
2: Ik ben eigenlijk die sloeproutes werden ze bijna ook fietsen. Met de 3 dorpen gaan we op tafel zitten. Wat kunnen we doen om in elk geval het sloepverkeer wat je langskomt rustig door het dorp te begeleiden? En dan ben er binnen de afzonderlijke besturen met er eigen ideeën van fietsjes en teksten erbij. En samen met de meesten wat waskouwen.
1: De trekwei is voor het gebied een belangrijke verbinding en het asfalt wie nedig om vervanging ta. Leidt Nienke Bergema, projectleader van de provincie Friesland uit.
3: De dijk is een onderhoud ta en wat inhoudt dat wij wat frezen gaan en weer een nieuwe deklaag aanbrengen. Hier en daar nog wat reparaties aanbrengen.
1: Hoe 3 weken is het onderhoud onder trekwijk kleer. En ons Safir het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. En daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden.
0: RTV NOF.
5: Waar staat, waad en waarden.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Boort.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in de Wald.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Nou, bentjes, de keer wat dan,
11: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma.
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beëining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Hey, daar hebben we Minko.
17: Helft toe de, die bouwmaterialen, ook al wij.
18: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
19: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. Een soortgelijk conflict leidde in mei al tot lange wachtrijen en flinke vertragingen. President Donald Trump stelt nieuwe importheffingen op Canadese goederen met 3 dagen uit. Hij wil onderhandelen over een handelsakkoord tegen wat hij noemt oneerlijke handelspraktijken. De Canadese premier Mark Carney bevestigt de pauze. Volgens hem is er vooruitgang geboekt, maar moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 200 mensen besmet geraakt door een uitbraak van salmonella. Daarbij is 1 persoon overleden. De exacte bron van de uitbraak is nog onbekend, maar er lijkt een verband te zijn met eieren die uit het buitenland zijn geïmporteerd. Inmiddels zijn er 5 restaurants in beeld die mogelijk gebruik maken van deze eieren en waar klanten na de hand ziek zijn geworden. En een vrouw uit het Limburgse Blerik werd de stuipen op het lijf gejaagd toen ze een slang in haar slaapkamer zag kruipen. Het dier verdween snel uit het zicht, waarop ze de hulpdienst heeft ingeschakeld. Hulpverleners doorzochten de kamer en troffen het dier uiteindelijk aan in de kledingkast. Tijdens de zoekactie meldde de buurvrouw zich als eigenaresse. De slang bleek uit haar terrarium te zijn ontsnapt. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
4: Ja, echt maatwerk!
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Het weer nog, de dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
15: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
16: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Dromeesje maar in beheining.
20: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
21: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
22: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zien oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
26: Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. De man eiste €275.000, maar de rechtbank komt tot een smartengeldvergoeding van €180.000. Vakbonden FNV en CNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol als de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven voor 12 uur vanmiddag niet met concrete toezeggingen komen. De eisen richten zich op de roosters en het verlofbeleid van de beveiligers, waarbij verlofaanvragen momenteel vrijwel altijd worden afgewezen. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeie, ik ben Isa Visser en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen aan de Bjerkewei in Twieselerheide is in gebruik. In juli binnen de eerste zo'n bewenners in het Paanlutsen. Uiteindelijk is er plak voor maximaal 15 meesken. De laatste kermis worden nog onpost. De gemeente Achtkarspelen bevestigt dat bij het Paan ruten insmieten binnen. De binnenmaatregels troffen en de gemeente stiet hierdoor in contact met de plisje. Het Openbaar Ministerie zei net bewezen te kennen dat een oud inwenner van Damwoord, prinses Amalia en prinses Alexia deemaitje woe. De man werd wel vertocht van het tarieden van een oorslag en het beroofjen van Amalia haar vrijheid. Bij hem waren 2 bielen en een tekst met de namen van de prinsessen voen. De vertochten verklaren dat er bij een psychose stemmen jedde. De trek bij N-1910 tussen Driesem en Usternoord is 3 weken dicht. De dorpen Westergeest, Oudwoord en De Trieme verwacht je extra verkeer en hebben daarom fietsjes en bordjes langs de dijk zet. Zo vertelt Hein Adema van het plaatselijk belang van Westergeest.
3: Ik ben eigenlijk die sloeproutes werd onze baan ook fietsen. Met de 3 dorpen gaan we om tafel zitten. Wat kunnen we doen om in elk geval het sloepverkeer wat je langs komt rustig door het dorp te begeleiden? En nou ja, dan ben de besturen, de afzonderlijke besturen, ben er eigen ideeën van nou, fietsjes en teksten erbij. En nou, samen hebben we de meesten wat waskouwen.
2: De trekwei is voor het gebied een belangrijke verbinding en het asfalt wie nodig om vervanging ta. Leidt Nienke Bergema, projectleader van de provincie Friesland uit.
4: De dijk is een onderhoud daar en wat inhoudt dat wij wat frezen gaan en weer een nieuwe deklaag aanbrengen. Hier en daar nog wat reparaties aanbrengen.
2: Hoe 3 weken is het onderhoud onder trekwijk leer.
1: En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Nog een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: De dag begint met veel bewolking en stevige buien. Er is zelfs kans op lokaal onweer. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. En daar breekt als eerste de zon door. En de temperatuur bereikt vanmiddag zo'n 21 graden.
6: Het loed van de ster.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Nou, bentjes, denk hier wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Maa. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty-dreamen.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoudtij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
22: Hey, daar hebben we Minko.
23: Helft u die bouwmaterialen, ook al wij?
24: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
25: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
27: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
28: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
29: Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die vlakbij de grens met Duitsland en Nederland woedt is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Het gaat om de één na grootste natuurbrand die ooit woedde in België. Drentse boeren komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op meerdere locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. Het Amsterdam UMC moet een hemofiliepatiënt een maximale smartengeldvergoeding betalen nadat het ziekenhuis een positieve hepatitis C-uitslag 26 jaar heeft verzwijgen. De nu 56-jarige man werd in 1997 positief getest, maar hoorde dit pas eind 2023. Kort na de ontdekking werd bij de patiënt leverkanker vastgesteld als gevolg van de jarenlange onbehandelde infectie. En drummer Frank Beard is overleden. Hij maakte bijna 60 jaar deel uit van de Amerikaanse band ZZ Top. Opvallend genoeg was Beard ondanks zijn achternaam het enige lid van de band zonder de kenmerkende lange baard. Het ging een langere tijd niet goed met de gezondheid van de muzikant. Eerder deze maand werden er al optredens van ZZ Top gecanceld. Frank Beard is 77 jaar geworden. Het weer nog. De dag begint bewolkt met een paar stevige buien, met lokaal ook onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nightcherk.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
30: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
31: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
32: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
31: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Oud-CDA-wethouder Esther Hanemaier van Dokkum is verstoorn. Ze is 50 jaar geworden. Haar familie maakte haar verstjern bekend via een rouwkaart. Hanemaier was jarenlang actief in de lokale politiek. In 2010 begon ze als raadslid in de doetiese gemeente Dongeradiel. Drie jaar later was ze fractievoorzitter van het CDA en in 2017 wethouder. Na de gemeentelijke werindeling bleef ze wethouder van Noord-Friesland ont maaien 2022. Bestuurders van Noord-Friesland omschreven haar als belutsend, zaakkundig en standvast. Ook landelijk was ze actief voor het CDA. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 was ze kandidaat voor die partij. Hanemaier kwam de afgelopen jaren met ernstige gezondheidsproblemen. In 2022 besloot ze daarom net waarom te komen in de gemeentepolitiek. Het afscheid vindt plaats op sneeuw 22 augustus in het kerkelijk centrum De Herberg in Dokkum. De brege bij Schoelenborg is essentieel voor de regio. Dat doet blijken uit een impactanalyse van de gemeente Tiet Sjerkstradiel. Neffens het onderzoek is de brege van groot belang voor inwoners, ondernemers, squalbeen en zwaargebruikers. Ook recreatieve fiets- en kajerroutes binnen afhankelijk van de verbinding over het Prinses Margrietkanaal. Hoe wichtig de brege is, wordt neffens de gemeente duidelijk, doet die in 2024 na een omvaring Jochem Mannen Ticht wie. Inwenners en bedrijven moesten daar terug omrijden en een soort bewenners vielden haar minder verboen met de dwarpen onder de andere kant van het water. Het ministerie van Infrastructuur en Wettersteed neemt dit hier een besluit over de toekomst van de bregen. De gemeente bloot met de regio lobbyen voor behoud of vervanging van de verbinding. De 33-jarige oud-inwenner van Den Wout, die het vertocht werd van het bedriegen van prinsessen Amalia en Alexia, is op vrije voeten gesteld. Dat had de rechtbank in Den Haag besloten. Tjinneman rent de zaak vanwege tariën van een mogelijke omslag en ontviering van prinses Amalia. Ik werd er vertocht van het bedriegen en bevliebien van politiemeesken in Haas en Ljouwert. Het IBI ministerie eerst het manje TBS met dwangverpleging. Neffens zaakkundigen leidt de vertochte aan schizofrenie en had er langdurende behandeling nodig. De rechtbank docht op 31 augustus uitspraak, maar zocht op dit stuit geen reden meer om de man voor eerst vastzitten te houden. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zocht op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Dit is RTV NOF. Waar staat? Wat? En worden.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
9: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
12: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baarsmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Hey, daar hebben we Minko.
16: Hallo daar, die bouwmaterialen, ook al wij.
17: Met Minko bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
18: Minko bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
22: Iran overweegt bij een verdere escalatie van de oorlog militaire doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen, dat meldt de Financial Times. Als mogelijke doelwitten worden Bulgarije genoemd, dat de luchtmachtbasis Besmer openstelde voor Amerikaanse tankvliegtuigen, en ook Cyprus, waar in maart een Britse basis door een drone werd getroffen. Tot nu toe richtte Iran zijn vergeldingsacties voornamelijk op de golfregio. Door de grote natuurbrand in het oosten van België is de afgelopen dagen oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de hulpdiensten is niemand in gevaar geweest. De brand die woedt vlakbij de grens met Duitsland en Nederland is intussen ingedampt, maar nog steeds niet helemaal onder controle. Boeren in Drenthe komen vandaag in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet met een zogeheten stikstofmars. De actievoerders verzamelen zich op verschillende locaties en trekken langs gemeentehuizen. Daarna rijden de boeren door naar het provinciehuis in Assen. De organisatie verwacht daar meer dan 1000 deelnemers en meldt dat de boeren niet over A- en N-wegen zullen rijden. En de Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmaterieel dat door studenten werd gebruikt voor medisch onderzoek bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalig beheerder van het universiteitsmortuarium. Eerder is hij al veroordeeld tot 8 jaar celstraf en zijn medeplichtige vrouw kreeg een gevangenisstraf van 1 jaar. Het weer ten slotte. Vanmiddag breekt vanuit het westen voorzichtig de zon door en de buien nemen af. In het westen wordt het daarna overal droog, tot zo'n 22 graden. Morgen verloopt wisselvallig met een afwisseling van zon en een paar stevige buien. En daarbij is ook kans op onweer. En tot zover het nieuws.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
15: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Oud-CDA-wethouder Esther Hanemaier van Dokkum is verstoorn. Ze is 50 jaar geworden. Haar familie maakte haar verstjerren bekend via een rouwkaart. Hanemaier was jarenlang actief in de lokale politiek. In 2010 begon ze als raadslid in de Doetinchem gemeente Dongeradiel. Drie jaar later was ze fractievoorzitter van het CDA en in 2017 wethouder. Na de gemeentelijke werindeling bleef ze wethouder van Noord-Friesland ont maaien 2022. Bestuurders van Noord-Friesland omschreven haar als belutsend, zaakkundig en standvast. Ook landelijk was ze actief voor het CDA. Bij de tweede kamerverkiezingen van 2017 was ze kandidaat voor die partij. Hanemaier kampte de afgelopen jaren met ernstige gezondheidsproblemen. In 2022 besloot ze daarom net waarom te komen in de gemeentepolitiek. Het afscheid vindt plaats op sneeuw 22 augustus in het kerkelijk centrum De Herberg in Dokkum. De brege bij Schoelenburg is essentieel voor de regio. Dat nog blikken uit een impactanalyse van de gemeente Tietjerkstradiel. Neffens het onderzoek is de brege van groot belang voor inwoners, ondernemers, squalbeen en zwaargebruikers. Ook recreatieve fiets- en kajerroutes binnen onhinkelijk van de verbinding over het Prinses Margriet kanaal. Hoe wichtig de brege is, wat neffens de gemeente duidelijk, doet die in 2024 na een onvaring nog een maand dicht wie. Inwoners en bedrijven moesten daar terug omrijden en een soort bewoners vielden haar minder verboen met de dwarpen onder de andere kant van het water. Het ministerie van Infrastructuur en Wettersteed neemt dit hier een besluit over de toekomst van de brege. De gemeente bloot mij de regio lobbyen voor behoud of vervanging van de verbinding. De 33-jarige oud-inwener van Den Waard, die het vertocht wordt van het bedriegen van prinsessen Amalia en Alexia, is op vrije voeten gesteld. Dat had de rechtbank in Den Haag besloten. De man rent de zaak vanwege het tarieren van een mogelijke omslag en ontviering van prinses Amalia. Ik werd er vertocht van het bedriegen en bevliebien van politiemeesken in Haas en Ljouwert. Het IB ministerie eerst het manje TBS met dwangverpleging. Neffens zaakkundigen leidt de vertochte aan schizofrenie en had er langdurende behandeling nodig. De rechtbank docht op 31 augustus uitspraak, maar zocht op dit stuit geen reden meer om de man voor eerst vastzitten te houden. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
3: RTV NOF.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiegetank, Friesland boppen!

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel, in Den Wald.
18: De pannenkoektrein!
19: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: Alles voor in en bij het zwembad.
17: Max Voordeel in dat bad.
10: Baken, zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
7: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
4: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
20: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
0: Hey, daar hebben we Minko.
21: Hallo, die bouwmaterialen, ik al wij.
22: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
23: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
25: RTV NOF, Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
26: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. Nederland stuurt vandaag een speciaal brandweerteam naar de Belgische Hoge Venen om hulp te bieden bij het graven van greppels en het nablussen van de natuurbrand. De Belgische autoriteiten melden aan Omroep VRT dat de brand inmiddels is ingedampt. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen, zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. De Universiteit van Harvard heeft een miljoenenschikking getroffen in een rechtszaak over de illegale verkoop van menselijke lichaamsdelen. Lichaamsmateriaal dat door studenten van de Harvard Medical School werd gebruikt voor medisch onderzoek, bleek tussen 2018 en 2021 op de Amerikaanse zwarte markt te zijn verkocht. De illegale handel werd gedreven door een voormalige beheerder van het universiteitsmortuarium. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Oh, 11:30.
27: Hocus pocus. Time for focus.
28: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
29: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
30: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
29: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
31: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
32: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
31: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
33: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
31: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
32: in Ford en Opel.
34: Mij toeken camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
35: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
36: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
37: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve test op cocaïne. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. En de lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
1: Fortibox. NofPC, NofPC.
2: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
2: nofpc.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Tennisser Nick Kyrgios is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest. In zijn urinemonster werd een afbraakproduct van cocaïne gevonden. De Australiër zegt een grote fout te hebben gemaakt en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. Kyrgios mag tijdens zijn schorsing niet deelnemen aan tennistoernooien. Hij kan nog in beroep gaan tegen de schorsing. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïense media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïense ambtenaren betrokken zouden zijn. De lichamen van twee Belgische bergbeklimmers die in 1992 verdwenen zijn na 34 jaar gevonden in de Zwitserse Alpen. DNA-onderzoek heeft hun identiteit bevestigd. De mannen verdwenen tijdens een tocht op het Weissmies-massief. Door het smelten van een gletsjer kwamen hun stoffelijke resten eind juli aan de oppervlakte. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
13: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar! Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar! Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar! ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Hé, hey, daar gaan we Minko.
16: Hello, die bouwmaterialen, echt alweer.
17: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
18: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
23: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
24: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
23: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
22: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: Haast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
26: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
25: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
26: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
27: WOQS.nl.
28: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
29: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
30: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
27: WOQS.nl.
31: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
32: Ja, echt maatwerk!
33: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
34: SGmaatwerk.nl.
35: De pannenkoektrein!
36: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
35: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
34: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
33: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De brege bij Schoelenborg is essentieel voor de regio. Dat ook blieken uit een impactanalyse van de gemeente Tjerkstra Diel. Neffens het onderzoek is de brege van groot belang voor inwenners, ondernemers, squalbeen en zwargbroekers. Ook recreatieve fiets- en kajerroutes binnen onhinkelijk van de verbinding over het Prinses Margriet kanaal. Hoe wichtig de brege is, wat neffens de gemeente duidelijk, doet die in 2024 na een onvaring nog een maand dicht wie. Inwenners en bedrijven moesten daar terug omrijden en een soort bewenners vielden haar minder verboen met de dwarpen aan de andere kant van het water. Het ministerie van Infrastructuur en Wettersteed neemt dit hier een besluit over de toekomst van de brege. De gemeente bloot met de regio lobbyen voor behoud of vervanging van de verbinding. De 32-jarige oud-inwenner van Den Wald, die het vertocht wordt van het bedriegen van prinsessen Amalia en Alexia, is op vrije voeten gesteld. Dat had de rechtbank in Den Haag besloten. Tjin de man rent de zaak vanwege het tarieren van een mogelijke aanslag en ontviering van prinses Amalia. Ek werd er vertocht van het bedriegen en bevliebien van plisjemeesken in Haas en Ljouwert. Het IB ministerie eerst het manje TBS met dwangverpleging. Neffens zaakkundigen leidt de vertochte aan schizofrenie en had er langdurende behandeling nodig. De rechtbank docht op 31 augustus uitspraak, maar zocht op dit stuit geen reden meer om de man voor eerst vastzitten te houden. Oud-CDA-wethouder Esther Hanemaier van Dokkum is verstoorn. Ze is 50 jaar geworden. Haar familie maakte haar verstoren bekend via een rouwkaart. Hanemaier was jarenlang actief in de lokale politiek. In 2010 begon ze als raadslid in de Doetinchem gemeente Dongeradiel. Drie jaar later was ze fractievoorzitter van het CDA en in 2017 wethouder. Na de gemeentelijke werindeling bleef ze wethouder van Noord-Friesland ont maaien 2022. Bestuurders van Noord-Friesland omschreven haar als belutsend, zaakkundig en standvast. Ook landelijk wie ze actief voor het CDA. Bij de tweede Kamerverkiezingen van 2017 wie ze kandidaat voor die partij. Hanemaier kampte de afgelopen jaren met ernstige gezondheidsproblemen. In 2022 besloot ze daarom net weer om te komen in de gemeentepolitiek. Het afscheid vindt plaats op sneeuw 22 augustus in het kerkelijk centrum De Herberg in Dokkum. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
5: Vademierskip, RTV NOF.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
4: Ja?
3: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
11: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Traaie oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij afvalverwerker René Wie dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Een 12-jarige Nederlandse jongen is zwaar gewond opgenomen op de intensive care in Oostenrijk, nadat hij zondagochtend tijdens een bergwandeling in Tirol 20 tot 30 meter naar beneden stortte. Hij liep over steil en rotsachtig terrein toen hij viel. Zijn 46-jarige vader liep vlak voor hem en zag de val gebeuren. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. De Oekraïense anticorruptiedienst NABU is een onderzoek gestart naar meerdere parlementariërs en medewerkers van president Zelensky. Volgens Oekraïnse media zijn er huiszoekingen bij onder andere een pro-Russische politicus en een medewerker van het presidentiële kantoor. NABU spreekt van een criminele organisatie waarbij hoge Oekraïnse ambtenaren betrokken zouden zijn. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
18: en Opel.
19: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
18: in Ford en Opel.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
22: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
27: Hey, daar gaan we Minko.
28: Hallo, die bouwmaterialen, hè, alweer?
29: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
30: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: need these beautiful things that I've got.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten vanuit Marokko. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. En beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren als protest tegen de te hoge werkdruk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets.
6: Zoekt u een nieuwe motor? Of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Pakken. Zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
14: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
15: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. De meisjes behoren tot de kwetsbaarste groepen onder de migranten die 3 weken geleden vanuit Marokko Ceuta binnendrongen. Het bestuur van Ceuta heeft goedkeuring gegeven aan het plan voor de overplaatsing. Een 21-jarige Haarlemmer is aangehouden voor een inbraakpoging bij een brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kwam hem op het spoor dankzij bloed dat bij de kazerne werd gevonden. DNA-onderzoek leidde naar de verdachte. Dit jaar zijn al 60 inbraken of pogingen daartoe bij brandweerkazernes geregistreerd. Inbrekers zouden het brandweergereedschap willen gebruiken voor andere inbraken. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Beveiligers op Schiphol gaan korte werkonderbrekingen houden en stiptheidsacties uitvoeren. Dat hebben de vakbonden CNV en FNV aangekondigd nadat vanochtend een deadline is verlopen. De bonden vinden dat Schiphol en de 3 beveiligingsbedrijven te weinig doen tegen de hoge werkdruk. Als concrete toezeggingen uitblijven, zijn later langere stakingen mogelijk. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here. Wat een sto, jong.
19: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
18: Oh?
19: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandjen in Waterswaard.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
4: Herbergvoestrum.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In het gemeentehuis van Noord-East Friesland in Dokkum is de expositie Femicide te zien. Deze reizigende expositie van Stichting Open Mind jouwt een gezicht aan slachtoffers van vrouwenmoord en een stem aan haar nijbesteen. Wethouder Lisbeth Vellinga van Noord-East Friesland leidt uit waarom er extra aandacht voor is.
2: We hadden vaak je weet van en als we al een vermoeden hebben, het wat men er vaak net hoe te beginnen. Want het is best wel moeilijk om het gesprek te beginnen. Maar als we voortgaan bluwen voor dit soort problemen, dan komt er nooit een oplossing. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat we nu op deze manier hier aandacht van vregen.
1: Bij de opening van de expositie vertelde ondervindingszaakkundige Marianne Stappelenburg haar indringende verhaal over femicide in haar familie.
3: Heel kort gezegd is het zo dat mijn dochter in 2019 een relatie is begonnen met een man waar ze 5 jaar lang een relatie mee heeft gehad. Mee is getrouwd, mee is gaan samenwonen en samen een kind hebben gekregen. En hij heeft haar na 5 jaar op 5 mei 2024 gewurgd en daarna zelfmoord gepleegd. Waardoor hun kind zonder ouders is achtergebleven.
1: De 33-jarige oud-inwener van Den Wout, die het vertocht wordt van het bedriegen van prinsessen Amalia en Alexia, is op vrije voeten gesteld. Dat had de rechtbank in Den Haag besloten. Tjinne man rent de zaak vanwege tariën van een mogelijke aanslag en ontviering van prinses Amalia. Ek werd er vertocht van het bedriegen en bevliebien van politiemeesken in Haas en Ljouwert. Het IB-ministerie eerst het manje TBS met dwangverpleging. Neffens zaakkundigen leidt de vertochte aan schizofrenie en had er langdurende behandeling nodig. De rechtbank docht op 31 augustus uitspraak, maar zocht op dit stuit geen reden meer om de man voor eerst vastzitten te houden. De brege bij Schoelenburg is essentieel voor de regio. Dat docht blieken uit een impactanalyse van de gemeente Tjerkstradiel. Neffens het onderzoek is de brege van groot belang voor inwenners, ondernemers, squalbeen en zwaarbroekers. Ook recreatieve fiets- en kajerroutes binnen onhinkelijk van de verbinding over het Prinses Margrietkanaal. Hoe wichtig de brege is, wordt neffens de gemeente duidelijk, doet die in 2024 na een onvaring Jochem Mannen ticht wie. Inwenners en bedrijven moesten daar terug omrijden en een soort bewenners vielden haar minder verboen met de dwarpen aan de andere kant van het water. Het ministerie van Infrastructuur en Wettersteed neemt dit jaar een besluit over de toekomst van de brege. De gemeente bloot met de regio lobbyen voor behoud of vervanging van de verbinding. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
6: Uit Noordoost-Friesland.
0: Dit is RTV NOF.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht.
1: Fortibox.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Afgelopen weekeinde bereikte de Noordzee een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden... gemeten bij lichteiland Goeree, circa 30 kilometer van Hoek van Holland. Het is het hoogste gemiddelde sinds de metingen in 1984 begonnen. Het KNMI wijt dit aan klimaatverandering en een hoge drukgebied. Het instituut verwacht dat dit record vaker gebroken zal gaan worden. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Bij afvalverwerker Renewi dreigen in België 91 mensen hun baan te verliezen. Het bedrijf wil een nieuwe organisatiestructuur invoeren. Volgens de directie gaat het om enkele tientallen banen, waarbij 91 het maximum is. Of er ook in de Nederlandse organisatie banen verdwijnen, is nog niet bekend. Het weer. Het is bewolkt, maar de meeste buien trekken vanmiddag weg naar het oosten. Er waait een matige zuidwesten of westenwind. Vanavond kan de zon op sommige plaatsen nog even tevoorschijn komen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
18: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
18: Zoekt u een nieuwe motor
2: Of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
18: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
19: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
20: Zo, dat ziet er gaaf uit.
19: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
21: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
19: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
22: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
23: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM, vindt de vertrekkende topman van Shell Nederland. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Gianni heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstol een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. En de Spaanse regering wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland overbrengen. Ze behoren tot de kwetsbaarste groep onder de migranten vanuit Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
1: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Pakken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
10: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
11: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. De Hongaarse FIFA-vicevoorzitter Csányi heeft zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino ingetrokken. In een woensdag ingeziene brief verklaarde hij het vertrouwen in Infantino te hebben verloren. Het ontslag van operationeel directeur Kevin Lamour, die kritiek uitte op plannen om WK-rechten aan investeerders te verkopen, was volgens Csányi de doorslaggevende reden. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Spanje wil met spoed 500 minderjarige meisjes vanuit Ceuta naar het Spaanse vasteland brengen. Het gaat om meisjes die 3 weken geleden vanuit Marokko de Spaanse exclave binnenkwamen. Volgens het ministerie behoren zij tot de kwetsbaarste groep. Duizenden migranten verblijven nog in Ceuta nadat de meesten zijn teruggekeerd naar Marokko. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM, vindt vertrekkende topman van Shell Nederland. En een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: not in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Maar ik kijk bij Bab op de stoel.
1: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
0: baarsmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
10: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. NS schrapt de compensatieregeling van maximaal 25 euro voor vervangend vervoer tijdens stakingen. Alleen de vertragingvergoeding blijft bestaan als reizigers hebben ingecheckt. De wijziging geldt vanaf de landelijke OV-staking op 9 september. Dat is het moment waarop NS-werknemers 24 uur het werk neerleggen. Directeur Bertien Baak noemt de huidige regeling ingewikkeld en misbruikgevoelig. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Een man heeft vanmiddag op de A2 bij Bokstel een politieauto geramd en is daarna gevlucht. De politie zoekt met veel agenten, speurhonden en een helikopter naar de bestuurder. Via Burgernet is een signalement verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar met gemillimeterd haar en tatoeages op zijn onderarmen. De politie waarschuwt hem niet zelf te benaderen. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
12: Oh, 11:30.
13: Hocus pocus. Time for focus.
14: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
15: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
16: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
18: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

Ja, ja, terug naar de kust van u is Maggie McNeil. Prachtig, en dit is echt zo'n nummer, dat mag je ze nou en dan even jaren. Goeion, harkers, het is wat hier het verleverde van muziek. En ik haal wel heel wat mooie plaatjes draaien. We binnen Jood, waar is die Njontje Augustus alweer? Ja, en we gaan even een lietse dipke in de stemmen. Nou, ik denk dat een hele soort mensen er wel even blijven maar binnen. En de natuur natuurlijk, kijk. Even een paar buikers is heerlijk. En dan denk ik in het weekend, dan maken we dan maar weer even lekker wat zinnewaar hebben. Want ja, dat verveelt nooit. Mietemeen net. Ik vind het heerlijk. Ik begon, lieke zoals mij, Sjoerd en Sa, met mijn leefde. Ik een bijzonder noemer. Alison Russell hier ik mij, Persephone. En Usgriet Wiersma mij, Scootje Skipper. En ik hier, van Janne dan is Bonnie Tyler, is de zomerartiest. Maar het prachtige mooie nummer, Lost in France. En ja, jammer, Bonnie Tyler is, ik denk alweer een oorlog wiekelin, twee wiekelin, is overleden. En Jerry Juster, wie haar begrafenis, de Oostkietjenst, en ze komt uit Wales. En het wenplak waar ze geboren en getogen is. En het wenplak waar ze wennen. Ja, daar staan honderden mensen om afscheid van hun Bonnie Tyler te nemen. Ja, en ik vond dat heel indrukwekkend. Ja, Bonnie Tyler is altijd wel een van mijn favoriete jongeressen geweest. Al die prachtige mooie versjes. En dus van Janne draai ik ze nou en dan even een mooi nummer van Bonnie Tyler. En ik hier natuurlijk Maggie McNeil mij terug naar de kust. En we gaan gauw verder. Ik ga een nummer, dat draai ik op het heen iedere week. Daar kreeg ik zelf alle mooie reacties op. En ik weet, het is AI en ik ben huil dan net zo wij van het hele AI gebeuren, want dat maakt net een oorhoon krijgen, boppen uw eigen artiesten natuurlijk al, ja, maar er zit soms toch van die mooie pareltjes bij en ik dit noemer This Too Shall Pass en ik draai hem van Janne weer even.

Nou, de Git kret eventjes wat mis. Dat zei je dan altijd nevens je natuurlijk. Ja, nee, het. Ik zal eerst maar even voorlezen wat we gewoon hebben. En dat zeg ik even gauw zien dat ik dit even herstel. Ik zal even de cd-speler even uitzetten. En dan zet ik hem aan zijn werk aan. Want ik kret even wat mis. Ja, het is live, dus ach, dat hebben ze nou en dan wel eens even. Even zien, dan maak ik hem even wessa. Huppakee, dan staat hij mooi klaar. En wat zien we nog meer? Even zien. Ik zie This Too Shall Pass natuurlijk. Ja, die draai ik alle weekenden even op het heen. Een prachtig mooi nummer. En ik zie de tip van Dick van der Heijden. Uit het mooie Ceylon. En die vreeg even talk on my such a shame. En ik hier nog een hele mooie, even zien, van Muziek en Vrienden van Christian de Haan. En dat weer het verske van Vaya con Dios. En What's a Woman with a Man. Hoppakee. Dan ben ik er natuurlijk altijd even een beetje verwaaien. Ik even weer iets net kleer kreeg, wel graag wel. Maar dat maakt het alleen niet uit. Ik draai even It's a Heartache van, jawel, Bonnie Tyler. En dat zei ik al, dat is de zomergast van Janne. En ik hier straks telefoon van Johanna. Zo gezellig altijd even, die bellen even. En ze wonen ook graag een versje van Bonnie Tyler even jaren. En je zei, die moest ik even van die zelf draaien. Nou, hoe leven is dat? En je luistert graag naar Leefde van Muziek. En dat vind ik natuurlijk prachtig. Want dat doe ik het ook via. Verder mensen natuurlijk. En wat is dat mooi dat ze er dan ook van genieten. Nou, Johanna. Hier is Bonnie Tyler en natuurlijk maar ook een van haar grootste hits, It's a Heartache.

0: Ja, ja. Wow. Wat een prachtig mooi nummer. En wat heerlijk om deze even weer om te jaren. Ik ging even weer om naar Vleentier, 9 juli, in de Paradiso. En toen hebben we deze dame live zien. En het is ook nog eens een keer een dochter van Tim McGraw en Faith Hill. Allebei de in de country muziek. Echt geweldig. Het weer, het voorprogramma van Brandi Carlile. Ik hier nog Cock Robin en The Promise You Made. En natuurlijk ik hier even via Johanna. Bonnie Tyler en It's a Heartache. Ja, wat kan je dan in ien? Dat kwam hier in ien. Ik denk, oh, wat voor mooie nummer weer dat ik naar werd. Toen had ik even naar het ziekje geweest. Ja, en daar vond ik het. Het is een nummer I Am I Sad. En dat is van Neil Diamond. En ja, die zong dat natuurlijk hè, geweldig. Maar ik heb hem nog nooit zo mooi zong yet als at Audrey McCrady. Tot dadelijk naar je reclame en het nice.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
7: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Pakken. Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
11: RTV NOF. Mij Noah Nijs, Binnen en Boetelaan.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Een Oekraïense man is in Kroatië aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opblazen van de Nord Stream gaspijpleidingen in 2022... Hij werd vorig jaar al in Polen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Duitsland heeft om zijn overlevering gevraagd. De verdachte zou deel hebben uitgemaakt van een groep die explosieven op de pijpleidingen plaatste. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. De overheid zou de licentie voor het Groninger gasveld moeten overnemen van de NAM. Dat zegt de vertrekkende topman van Shell Nederland, Frans Everts. Zo zou Den Haag in een noodsituatie kunnen besluiten de gaswinning te hervatten. Het gasveld is inmiddels gesloten. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 42% gevuld. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Ja, ja, Fox on the Run. En ja, dit wien de Sweet. En ja, ik wie stiekem wel een beetje verliefd op Brian O'Connelly. En dat weer zo leuk, want ik hier, ja, dat weer eigenlijk wat vulde familie in de Vierte. En die hier een zoon, mensen. En die wengen in Dokkum. En ja, die lieken sprekend op hem. En daar weet ik natuurlijk ook wel een heel iets beetje verliefd op. Ja, hoe oud ben je? Wanneer? Dat is 14, denk ik. Prachtig. Mooi, de huishoudskwaliteit hier in de Westrein. Heerlijk, de Rubats. Hier kijk, my sugar baby love. Ik een beetje uit die tiert waai. Prachtig. Ja, en ik hier nog even zien. John Miles. My music was my first love. Echt zo'n prachtig, prachtig mooi nummer. En even zin, ik hier... Nee, nog net, want die mag aan ze nog even draaien. Ja, wees ik hier maar. Colin en Rico, tuurlijk. Daar begon ik het tweede oor geleefde van muziek mij. We are one. Ja, wie dat maar weer. Denk ik dan, als ik dat vast kan weer. Wat zou dat fijn wezen, dat we eigenlijk al hier mooi in je. Want ik denk ook dat dat onze grote scheppers in doel lijkt weer. Maar ja... Het is al hier al een beetje losgegaan en ik vind, dat gebeurt op het moment zo'n soort dat ik wel eens denk, ik weet net, ja, wat hier al hier aan de hand is. En ja, ik ben thuis op voet weer aan mij, goede normen en waarden. En bij mij zeg ik altijd dan, de weerhit is de weerhit. Maar we leven nu, vind ik, wel een beetje, ja, een beetje in een omgekeerde wereld, zeg maar. Ja. En ja, daar kijk ik nog wel een hele soort of zeggen, maar dat doen we net, want ik ben echt een positief meisje. Dus ik hoop je dat alles weer een beetje, ja, weer wat omdraaien zal. En ja, dan hoop je dat alles weer een beetje beter wordt. En ik weet wel, wie hagen nog net zo volle te klaaien, wie hagen geen oorlog. En rondom u is oorlog. En ja, we kniepen hem alle jaren wel eens even af. Alle jaren het nice en zo jaren. Maar ik ga zelf maar besluiten om daar net mee te vallen. Nee, te jaren. Want je weet er net meer wat weer is. Maar goed, ik ken verder mij een prachtig mooi festje van Sarah Smith. En hier is ze mij Stars.

ja, de zomerartiest van Fanny Anne Bonnie Tyler. God gave love to you. Prachtig. En deze haak even van Nelly draait. En ik weet zeker dat ze even weg zet de luister in. Dus ik hoop je Nelly dat het is mooi vond. Het is een prachtig mooi nummer. En Bonnie Tyler, ja. God gave love to you. God, die had liefde aan die jongen. Nou, hoe mooi is dat? Ja, prachtig. En wat een stem, ja, hier Bonnie Tyler. En we maaien natuurlijk altijd van haar mooie muziek genieten. Ik hier nog Cloud Substitute. En ik hier even gauw Kokeloerje Klaske en Sarah Smith. My We Are The Voice. En ik hier T-Rex en Children of the Revolution. En Sarah Smith, My The Stars. En ik draai nu een heel mooi nummer. En dat draai ik even speciaal voor Marcella. Want hoe leuk is het? Marcella die komt ze nu en dan even lekker bij me te zingen. En dan hebben we het hartstikke leuk. En ze kwam gisteren bij dit prachtige mooie nummer. I Will Never Walk Alone. Dat is ook een prachtige mooie gospel. En je ging je verrassing. Want hier wie ik op gewoon mij de muziekboon. En ze zong Justriana dit nummer. En echt, dat wie geweldig mooi. Die ging in kwart nog eens even deelen op mijn Facebook. Maar dit is de originele. Ja, het is I Will Never Walk Alone, God's Rustic Hymns. Hier is er. Lekker country.

Wat een prachtig mooi nummer. Tanya Tucker en Brandy Carlisle. Breakfast in Birmingham. Ja, harkens, we zijn weer aan het einde kamp van het tweede oorke leven van muziek. En ik zou zeggen, blijf lekker hangen. We hazen nog twee oorkes de smachtwacht. En ik draai nog even een stukje van de zomerartiest, is Bonnie Tyler. En ik vind dat een prachtig mooi nummer van Bonnie. If I sing you a love song. Dan maak ik het al even goed, zei ze. En ja, ik vind het altijd een heel lief, mooi vest. En ik denk, dat kan ik mooi mij afsluiten. Hier is er nog een keer Lost in Friends. Want zij heette dus dat album In the Early Years. En daar zit dus ook dit nummer op. If I sing you a love song. Ik zou zeggen, tot aan na je weekend.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland is begonnen met het importeren van brandstof, dat meldt vicepremier Alexander Novak. Door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen is de brandstofproductie gedaald en dreigt een tekort. Rusland exporteert normaal gesproken meer dan het importeert. De regering verwacht dat de import tijdelijk is, omdat raffinaderijen binnenkort weer zouden gaan produceren. De gemeente Den Bosch wil kunnen ingrijpen als er onrust ontstaat rond de geplande asielopvang in Engelen. In een voorlopig leefbaarheidsplan staat dat de gemeente in het ergste geval dwangsommen wil kunnen opleggen aan het COA. Ook zouden bij aanhoudende problemen de voorwaarden van de vergunning kunnen worden aangepast. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. De slachtoffers waren tussen de 44 en 55 jaar oud. Hun busje botste op een kruising met een vrachtwagen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, onder wie de bestuurder. Het ongeluk gebeurde gistermiddag, lokale tijd. Honderden boeren hebben zich vanmiddag verzameld bij het provinciehuis in Assen. Met honderden tractoren trokken ze eerder in 3 kolonnes langs de 12 gemeentehuizen in Drenthe. Ze vragen om steun tegen de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. De boeren werden ontvangen door commissaris van de Koning Agnes Mulder en gedeputeerde Henk Emmens. Het weer dan. Vanavond kan het weer flink gaan regenen. Soms zit daar ook onweer bij, met name in het noorden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. En het kwik daalt vannacht naar zo'n 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
13: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

Ga je nog op reis? Nou, dan moet je naar Parijs. Welkom bij de Smachtwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de Fata Morgana van onze goede smaak. De diamant in de berg met grind. Ja, en we zitten nog steeds in de zomerdiamant. Dat betekent dat we geen Wikipedia hebben. We hebben wel Sinatra, maar geen rubriek. Wat hebben we nog meer niet? Oh ja, Frits is ook nog steeds op een natuurreis natuurlijk. Om nieuwe indrukken op te doen. Wat we wel hebben, dat is natuurlijk een Stad-Straat-Steven-Streek-gedicht. Wat we ook hebben, dat is Goeroe Gerard die een probleem oplost. Gerrit Gleuvoet die nog, die hangt ergens in Zuid-Afrika rond. En die had een probleempje met de Suzuki Alto vorige week. We hebben een antidepressivum voor in Driesem. En ja, dat moet altijd doorgaan. Dat mag niet stoppen. Dat is onze opdracht die wij hebben meegekregen van het RIVM. Nou. Dat gezegd hebbende, dan gaan we maar gewoon beginnen. Heb ik nog iets vergeten? Evert? Ja, wat is er? Brel. Ja, Brel. Die ben ik natuurlijk niet vergeten, want Brel is altijd zwervend en zwevend natuurlijk. Maar die hebben we ook nog ergens. Maar ga er. Denk nog niet van, ik moet nu als zo de mythe dat meeschrijfformulier downloaden en. Want het is pas in de tweede uur, dus dat valt reuze mee. Eens even kijken, we gaan een gedicht doen. En dat is een gedicht van de Graaf van Medward. Uit zijn fantastische bundel Stadsbroei. En dat is een gedicht, ja, hoe kan het anders, over Parijs. Grijs fluweel, lucht van lei en gruis, Parijs trilt. Tegels als witte tanden, de tocht die naar ijzer smaakt, ritmisch geklepper. Lichamen in een kooi van staal, blikken die de grond zoeken, blikken die sluipen langs heupen. Geen woorden, slechts de cadans van de rails. De klim zuigt, draaien, stijgen, draaien, hijgen. De stad laat haar tanden los, ruw en oneffen, de hak die een vonk slaat. Witte koepels in de mist, Sacré-Cœur, het marmeren spook, de geur van pis en terpentijn. Toeristen vervagen tot schimmen, ik sta op de rand van de heuvel, op de rand van de nacht. Beneden de zee van licht, zenuwachtig en ver boven de stilte van een dakkapel, waar versmolten lichamen achter vitrages dansen. De stad is een kaart van goud. Ik ben de naald die het kompas zoekt. Ik ben een schaduw in een zijstraat. De schim van de bedrogene in de stad die nooit toegeeft.

Charles Aznavour, J'ai vu Paris en daarvoor Frank Sinatra en die houdt heel erg van Parijs. Ja, of dat ook waar is, dat weet ik niet, want Sinatra die heeft van Parijs waarschijnlijk niks anders gezien dan de locaties waar hij gezongen heeft. In elk geval de Olympia, daar is hij wel eens geweest. En eens even kijken. Ja, dat is wel leuk, want dat nummer I Love Paris, dat is van Cole Porter. En dat horen wij in deze uitzending nog een keer als het allemaal een beetje in de tijd past. Maar dan in een andere uitvoering. En dat wordt ook leuk. Hartstikke leuk. Wat ook hartstikke leuk is, ja, ik weet niet of het leuk is, maar het is in elk geval belangrijk, is het antidepressivum voor in Driesem. En dat kan elke week aangevraagd worden. Dat is makkelijk, want dan hoeven wij het niet te verzinnen. En dat moet dan een muziekje zijn waarvan je dan in Driesem nog blij zou worden. Als je daar naartoe moet en je moet daar blijven de rest van je leven of zo. En dat je dan van dat muziekje in Driesem blij wordt. Nou, hij mag komen. Evert, kom. Ik weet niet hoe je dat met de naam wil gaan doen. Geef je die me nu door? Want er staat hier, mag hij komen? Ja, hij mag nu komen. Oh, Maggie Komen. Oh, ja. Maggie Komen schijnt te zijn, nou... Ja, dat blijft toch een beetje een dingetje. We moeten dat... De Graaf van Medford loopt er ook elke week tegenaan. Dat het onduidelijk is. Misschien moeten we daar een keer een algemene vergadering over beleggen, Evert. Kan je dat op de agenda zetten? Ja, zou dat lukken? Oh, dat is moeilijk. Hoezo? Oh, vanwege de banaan. Ja, je hebt een banaan in je oor. Ja, nee, dan kan dat niet. Nou... geef niet. We gaan even goed naar de aanvraag van Maggie Komen luisteren. En Maggie die wil graag, die zegt ja, als ik in Driesem terechtkom. Ja, dat wil je niet. Maar ja, als het dan toch gebeurt, dan word ik denk ik heel erg blij van Maaike Auwboter met het nummer Lijmen. Daar word ik dan heel gelukkig van. Nou, we gaan daar direct naar luisteren natuurlijk. Driesem zit al klaar, Maggie zit klaar en Evert die heeft een banaan in zijn oor. Ja, Maaike die loopt eerst de studio even in. Goed zo. Ja, pianootje erbij. Ja,

Dat was, ja, dat was heel erg mooi. Eigenlijk is het antidepressieve me altijd heel erg mooi. Ja, ze kunnen er weer even tegen. En, ja, ik krijg nu bericht uit Driesem. En, ja, eigenlijk krijgen we overal bericht vandaan. Want ja, alle sites van allerlei webshops lopen nu vast. Want ja, Driesem is lijm aan het inslaan. Ja, ja, want ja, er moet gelijmd worden. Nou, dat is prachtig. Gedicht van mijzelf uit de bundel Wat was de vraag ook alweer. Regen in Parijs. De straten glimmen neon, spiegelt regen, klettert op mijn kop. Onderweg naar de Rue Xavier Privat, genoemd naar een dichter. Wanneer krijg ik een straat? Het deert me niets, die regen. De bel, de deur, de steile trap, de verveloze opgang, wasgoed. Nog een deur en dan jij, zacht, warm. Wat regen, wat wind of kou. Het is altijd heerlijk weer in het krakelende bed met jou.

Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog een glas op wat zal komen en wat was. Een nieuwe dag, de vroege vogels staan al op. Binnen een uur draait deze hele wereld zot. Dan staan de auto's zij aan zij op een weg die God weet waarheen leidt. Kom vriend, we pakken zo direct de eerste trein om voor de avond ergens in Parijs te zijn. En ik laat jou zien waar ik wou wonen, in de Rue de Mouffetard, met de vrouw van mijn dromen. Ik was 19 jaar, met de pretentie van een dichter die nog niets geschreven heeft en die alleen in zijn verbeelding tot de bodem heeft geleefd. En het café waar ik kwam, op de Place de Clichy, tussen hoeren en heren, tussen alles en niets, tussen schrijvers en schilders met vergeten namen. Ze deden niet veel, maar ze konden goed praten.

draait en draait. Wij jagen allemaal op iets of worden opgejaagd. Laat ons doen alsof er niemand op ons wacht. Laat ons reizen door de tijd. Naar dat wat was. Naar de lente, naar de parken, de fonteinen in de zon. Waar de liefde.

Het is laat, het is licht, het is morgen. En vandaag is gisteren geworden. Kom vriend, wij heffen nog één glas op wat zal komen. En wat was? Op dat wat zal komen en dat wat was. Nog één glas vriend, op wat zal komen. Op dat wat zal komen.

Je ziet in het grauw en zwart de lichtreclames die zo grauw zijn als je hart. En loop je maar, je lijf vol chagrijn, je vent.

Dromen duren kort. Plotseling knap je af wanneer je wakker wordt. Dan denk je, ach verrek, zo is het leven niet. Geluk duurt één moment en dan komt oud verdriet.

0: Hartstikke idee. Die Arjan, die had wat te klagen over de nachten van Parijs. Ja, zo heeft iedereen wel wat. En Stef Bos, die bezong de Rue de Mouffetard. En er is mij ter oor gekomen zojuist dat in Driesem... Ja, ze dachten dat het antidepressivum gewoon verlengd was met deze twee nummers. En die hebben besloten om... om de hoofdstraat voortaan Rue de Mouffetard te noemen. Nou ja, dat is op zich wel aardig. Want dan is het tenminste ergens een Rue de Mouffetard. Want Stef Bos heeft deze naam namelijk verzonnen. Omdat dat beter paste in het schema van zijn tekst en de muziek. Eens even kijken, wat gaan we doen? Ja, we gaan gewoon maar eens even kijken hoe het met Gerrit gaat. Hoe het met hem verloopt daar in het verre Zuid-Afrika. Gerrit, jongen, kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleufgroef.

Limburg reporter van RTV en OF. Ja, en ik moet eventjes bellen met de verhuurmaatschappij van de Suzuki Alto. Ja, dat is wel even handig, denk ik. Want ja, er zijn toch even wat dingen gebeurd. En ik denk, nou, dat moet ik toch even met ze bespreken. Ik sta hier in Graskop, in een telefooncel eigenlijk. Oh, ja, hello. Yes, er is Gerrit Gleufhet. Yes. Yes, yes, the one from the Suzuki Alto, you know. Yes, this logic is beaten, hè. Yeah, that, yeah, there is a little problem that there is water in there's water in the carburateur gekomen. En ja, dat is not so best. En you know, en in de rest van de auto eigenlijk ook. Dus ja, ik moet eigenlijk weer even een nieuwe auto huren. En eigenlijk wel weer een Suzuki Alto natuurlijk. Want ja, you know, understand it. I cannot drive in een other car natuurlijk, hè. Ja, ja, dat een onkel van mij had het ook about zijn zelfzwichting. Ja, die kwam alleen goed in een Suzuki Alto. Dus ja, je onderstent dat wel natuurlijk. Oh, jullie

vinden dat een probleem. Dat ik voor de zoveelste keer een Suzuki Alto bij jullie huren wil. Ja, dat zal lekker worden. Nou, de omroep betaalt. Dat snap je. Ja, nee, ik vind dat helemaal niet leuk. Moet ik dan mensen op je af gaan sturen? Ja, ik kan de Bulgaren van Guru Gerard wel regelen als het even moet, hoor. Jullie kunnen wel even een beetje vervelend. Ja, enig idee wat het kost hier in die telefooncel. Houd toch op. Ja, regel gewoon een auto voor mij. Nee, niet. Nou, dat zal je dat weten. Zo. Ja, dan gaat er zoals het hebben. Ja, moet je kijken. Ja, ik hoor het op de achtergrond. Ja, daar heb je het al. Ja hoor. Ja, eigen schuld. Eigen schuld. Ja, dan moeten ze maar niet zo moeilijk doen. What do you say? Yes, he is, it is alright. Okay, it's alright. Yes. Zo. Ja, dat zal ze leren. Soda, Mieter, don't mess with Gerrit Gleuvoet.

zon schijnt hoor die zee bij Gordon's Bar. En ik zie waar ik kijk, die gezichten van die land. En ik zie langs die pad, hoe die veld brandt. Die struggle is voorbij, de nieuwe tijd is lang al daar. Maar die rijkers wordt rijker, en die armen krijgt zwaar. En ik zie op die teerpad naar Muizenbergstrand. Die checks van Kailitsja en die plakkerskamp. En ik hoor die tijdbom tik, tik,

Stef Bos nog een keertje met de tijdbom. Ja, dat is wel een heel dreigend en een geweldig nummer. Even kijken. Ja, we hebben de internet schuif dicht zitten nu. Want anders moeten we nu naar Maan luisteren. Ja, dat is ook leuk. Maar die zingt vast niet over Parijs. Nou, Stef Bos ook niet trouwens. We gaan een gedicht doen. En dat is een gedicht uit mijn bundel. Weet ik veel. Die heet Where the Hell Am I? Als je dan toch in Parijs bent, bezoek je de Eiffeltoren. Over een soort van boulevard schok je erheen. Die is lang. Wanneer je er dan bent, is er een zigzagrij om erin te mogen. Eiffeloos, eindeloos. Je sluit aan in de stoet Japanners en Amerikanen en wordt in een lift naar boven geschoten of het een maanreis van Elon Musk betreft. Zo vol dat met een beetje pech je niet ziet van het uitzicht vanuit de glazen lift waar het toch om te doen is. Op de terrassen is het al niet anders. Achter de rijen mensen is Parijs te zien. Waarschijnlijk. Ten slotte wacht er de boulevard om weer terug te lopen met een gevoel van... Is dit nou alles?

0: Zas met Champs-Élysées. En ja, dat was in samenwerking met Quincy Jones. En dat was ook duidelijk te horen. En daarvoor Herman van Veen met de Parijse tango van zijn album Signalen uit 1984. Die op dit moment weer opnieuw uitgebracht zijn wegens het 40-jarig jubileum van de trilogie. Ja, eigenlijk. Ja, 40 jaar geleden werd hij compleet gemaakt met het uitbrengen van het album Anne in 1986. Nou, de enige samenhang van die drie albums heb ik uitgezocht voor u. En dat is eigenlijk dat Herman van Veen de zanger is. En dat de hoestekeningen van een of andere Belgische striptekenaar zijn. Waarvan de naam mij even ontschoten is. Maar goed, dat is niet zo erg. We gaan, wat wel erg is, dat we aan de late kant zijn voor Guru Gerard. Dus die zal wel een aanvullende nota sturen voor de minuten dat wij te laat zijn. Maar goed, dat is dan maar zo. Wij zoeken direct contact met de guru in zijn praktijk in de stupa van Hantum.
1: Guru Gerard, proost.

brief van Joke Sukma. Joke die schreef mij: beste goeroe Gerard, ik zag op uw website op de pagina Intense Sessies een foto waarop u mijn vrouw keihard van achteren neemt. Hoe zit het met de toestemming daarvoor? Beste Joke, het was volledig met mijn toestemming hoor. Dus maak je maar geen zorgen. Maar wel heel attent dat je eraan denkt hoor. Dank je wel. Heeft u ook een probleem? Stuur deze dan naar God.

0: Ja, kort applaus voor Douwe Bob. Met foto van vroeger, dat we natuurlijk ook van Rob de Nijs kennen. Eens even kijken. Ja, een gedicht van de Graaf van Medward uit zijn prachtige bundel Hectograaf. Bundel met uit elke bundel die hij gemaakt heeft één gedicht. En dat zijn er maar liefst 100. Ja, inmiddels zijn er al meer dan 100. Ja, dat gaat altijd maar door. Vroeger. Dat was vroeger mooier. De stad die zich op een warme dag hult in uitlaat dampen en een blauwe waas. Over de straten legt waarin vrouwen zachter bewegen dan ze zijn.
1: Par précaution, on a

En daar hadden we Zas weer een keertje. En met Paris, Zera Toujours Paris. En ja, we horen Zas zometeen. Ja, nog een paar keer. Het is wel een beetje een Zas-uitzending, heb ik gezien. Maar goed, er zijn ergere dingen. En ja, dat krijg je als je een hele cd over Parijs maakt. Dan gebeurt dat gewoon. En als je dan ook nog eens een uitzending over Parijs maakt, dan is het onvermijdelijk. Eens even kijken. Ja, we komen alweer aan het eind van het eerste uur. Zometeen in het tweede uur gaan we nog van allerlei mooie dingen doen. Dan hebben we natuurlijk de zalige zes ook nog weer. En daar komt weer een hele nieuwe zalige bij. En een brel hebben we nog. En een stad, straat, een steeg, een streekgedicht. Van Parijs krijg je nooit genoeg. Er is nog een heel uur voor de boeg.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor 1 lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En China heeft JD.com opgeroepen niet mee te werken aan een EU-onderzoek naar de geplande overname van Mediamarkt en Saturn voor €2,2 miljard. Beijing noemt het onderzoek ongeoorloofd en stelt dat de Europese Commissie haar bevoegdheden overtreedt. Brussel onderzoekt of JD.com Chinese staatssteun ontving, waardoor het biedingsproces werd verstoord. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is het misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bulgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
12: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: Je betaalt er wel de hoofdprijs.
1: Maar ja, het is wel Parijs.
0: Welkom terug bij uw wekelijkse pantoffelparade, de Smachtwacht. Het programma vol muzikale poëzie en poëtische muziek. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van onze goede smaak. En ja, wat hebben we nog? Een stad, straat, steeg en streekgedicht voor u. We hebben een zwervend, zwevend brelmoment. En we hebben zometeen de zalige zes. En ja, dat wordt weer zalig. En wat ook zalig is, is het gedicht van de Graaf van Medford waar wij mee gaan beginnen. En dat gedicht dat komt uit de bundel The Ego Has Landed. Deze liefde had zeker een toegevoegde waarde. Weliswaar bruto. En te voldoen met een creditcard. Maar dat was het toegevoegde wel waard.

0: Ja, prachtig. Dat is van het album Urban Sweat. En ja, dat hoort bij die bundel van de Graven Medford uit het eerste uur, de Stadsbroei. En dit ging over Parijs. Maar ja, dat had u natuurlijk wel gehoord. Ja, daar komt hij. Het is de hoogste.
1: Hier zijn de zalige zes van deze week.
0: Ja, bent u ook zo benieuwd welke zes dat deze week weer zijn? Ja, vijf zijn nog hetzelfde als vorige week. Maar één is eruit en er is er weer eentje nieuw ingekomen. En we gaan direct van start met... Ja, met een oud gediende van de zalige zes, volgens mij vanaf het allereerste begin zelfs. Maar goed, dat moet Evert maar een keer uitzoeken. Daar komt hij, Herman van Veen, bisou après bisou.

Johnny Mathis op zijn allerbest, Speak Softly Love. En dat is, ja, de muziek is de herkenningsmuziek uit de film The Godfather. En daar is later ook tekst bij gemaakt. En ja, wat hoorden we hiervoor? Wim Sonneveld met de zomer van 1910 in de zalige zes. Frank Sinatra met Cycles. En daarvoor een nummer dat Sinatra eigenlijk ook had moeten opnemen. Maar nu gezongen door Matt Dusk. The Two Shots van Bono. Die heeft dat geschreven, die man van U2. En we openden met Bisou après Bisou, Herman van Veen en Lieke Meijers. En ja, we zijn toe aan de nieuwe in de zalige zes. En ja, wat zal dat gaan zijn? Dat is een grote verrassing nog maar.

Ja, binnen enkele ogenblikken, als ik tenminste ophoud met slap ouwe hoeren, dan gaat u dat natuurlijk vernemen. Ik ga u niks vertellen, u gaat het gewoon horen.

Ja, dit is wel geniaal geprogrammeerd, al zeg ik het zelf. Ja, Evert zit zich met zijn banaan op de borst te kloppen, maar toevallig heb ik dit zelf uitgevonden deze keer. We hoorden Gilbert Bécaud en dat lied dat heet Dimanche à Orly. En daarvoor hoorden we Jacques Brel in het zwervend Brel-moment. En ja, hij zong ook over Orly. Of ja, eigenlijk wat twee mensen daar meemaken. En ja, Brel die refereert in Orly. Ja, het is eigenlijk idioot dat ik het ga zitten uitleggen. Want, maar goed, anders krijgen we weer telefoontjes en zo. Brel refereert in Orly aan een zondag op Orly. En met of zonder Bécaud, zegt hij, zingt hij. En ja, dat is in de Nederlandse versie vertaald met of zonder Muzak. Nou, hij beschouwt kennelijk Gilbert Bécaud als Muzak. Nou, dat mag althans, de vertaler. Maar wellicht heeft Brel toch iets anders bedacht, bedoeld. Misschien, ik weet het niet. Maar hij refereert rechtstreeks aan dit lied van Gilbert Bécaud, de Dimanche à Orly. En ja, dat is dan de Muzak geworden. Nou, zoiets weet ik veel. We gaan een gedicht doen. En dat is een gedicht uit... dat is een stadstraat tegen streekgedicht zelfs. En ja. Ja, wennen maar. Ja, natuurlijk. Ja, we doen dit al weet ik veel hoe lang we dit al doen. Al meer dan 15 jaar. En hoezo moeten we daar dan nog aan wennen, Evert? Ja, dit is niet een kwestie van wennen. Dit is gewoon een kwestie van gewoon doen. Het is heel simpel. Er is een aanvrager die vraagt een gedicht aan. En ja, de graaf van Medward of ik ga daar naartoe en maken dan met tegenzin een gedicht. Nou, dat is eigenlijk wat het is. Wennen. Oh, de aanvrager heet Wennen Maar. Ja, Wennen Maar. Nou, vooruit dan maar weer. Ja, al die rare namen, daar kan je echt niet aan wennen. Maar Wenne wil graag een gedicht over, wat was het ook alweer? Molenbuurt. Ja, en eigenlijk nog specifieker het gedicht. De Graaf van Metz heeft een hele serie gedichten gemaakt over Molenbuurt. Maar we nemen deze. Molenbuurt 2, ja. Graaf van Metz is op de Solex gesprongen en heeft deze woorden aan het papier toevertrouwd. Uit de notulen van de plaatsnamencommissie. Molenstraat dan? Nee, er is ook nog een weg. Molenstad dan? Nee, er zijn toch geen stadsrechten. Molendorp dan? Nee, daar zijn we toch te klein voor. Er staan maar 8 huizen, circa. Er heeft nooit een exacte telling plaatsgevonden. Molen werd dan? Er is toch helemaal geen terp. Molensluis misschien. Pff, er is toch ook geen sluis. Maar hoe noemen we deze buurt dan? Ja, jongens, hij was eigenlijk te moeilijk, deze. Maar goed, ja, een beetje doorgewinterd. De smachtwachter, die snapt hem misschien toch wel. Ja. Ja, je moet niet altijd denken dat ze allemaal onnozel zijn, Evert. Dat valt reuze mee. Ja, ja. Ja, 1 of 2 die snappen het wel. Ja. Ja. Nou, zie je? Ja, Joost vindt het ook. Ja, laten we dat maar doen. We gaan gewoon verder. En dat gaan we doen met een gedichtje. Ja, een gedichtje van mijzelf natuurlijk. Ja, eigenlijk van de Graaf van Medward. Maar goed, ik kon eigenlijk niks meer vinden waar ik dan nog weer een of ander lied over Parijs aan kon linken. Dus eigenlijk kan deze ook niet. Maar goed, hier kan eigenlijk alles wel bij. Toch netjes. Zucht. Voor de duidelijkheid. Wat ik je nu vraag. Ja, ik ga het straks nog even opnieuw doen, jongens. Evert, kan jij even de cd wisselen ondertussen? Dat had wel even gemoeten natuurlijk. Ja.
Ja, natuurlijk kijk ik daar jou op aan. Dat is toch logisch? Ja, jij moet dat regelen. Jij bent de redactie. Jongen, dan moet ik dat allemaal zelf gaan zitten doen. Nou. Ja, je zit al die tijd de oude hoer over Gilbert Bécaud en had je dat toch wel even kunnen regelen, maar goed. Nou ja, het is gelukt, denk ik, hoop ik. Zucht. Voor de duidelijkheid, wat ik je nu vraag, vraag ik uit beleefdheid. Uit fatsoen, zeg maar. Nou ja. Hoe was Parijs?

En we sluiten deze smachtwacht af met nog een keer I Love Paris, waar we ook mee openden, de Cole Porter compositie. Nu gezongen door Zaz en ene Nicky Janowski in het Frans en in het Engels. Nou, en ook deze was geproduceerd door Quincy Jones. Maar dat was ook wel weer duidelijk te horen. Ja, dan komen we aan het eind van de smachtwacht. Over Parijs. We hebben een prachtige tocht door Parijs gemaakt. Een uur of u zin heeft om daar volgende week nog naartoe te gaan. Ja, Parijs in de regen, dat is geweldig. Volgende week dan is de Graaf van Medford hier weer. Dan zal hij u weer op een poëtische reis door de ether en het universum meenemen. En als je straks een man met hoed en zwarte jas die eruit ziet als een zwerver ziet, dan ben ik dat terug van mijn studiereis naar Parijs. Tot de volgende keer en smacht zacht.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panamakanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. De 53-jarige Nederlander Danny K. is in Oostenrijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf wegens miljoenenfraude. Zijn advocaat bestrijdt dit oordeel en noemt het een politiek proces. Dat K. in een Bentley reed bewijst volgens de raadsman geen fraude. K. verzet zich tegen de veroordeling. Het Israëlische leger start strafrechtelijk onderzoeken naar 2 zaken. De dood van de 5-jarige Hind Rajab en naar 6 familieleden in januari 2024. En de dood van 15 Palestijnse reddingswerkers bij Rafah in maart 2025. 3 andere dodelijke aanvallen op hulpverleners worden niet strafrechtelijk onderzocht. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Door droogte en geopolitieke spanningen lopen de wachttijden bij het Panama-kanaal sterk op. Half augustus lagen ruim 100 vrachtschepen voor anker. Dagelijks mogen er maar 34 passeren. Voorrangslots worden geveild voor gemiddeld $2,5 miljoen, waarbij een recordbedrag van $4,6 miljoen werd betaald voor één lege olietanker. En dan tot slot het weer. Vanavond valt in Limburg flink wat neerslag, terwijl in het rest van het land geleidelijk aan droger wordt. Af en toe ruimte voor de zon. De wind zwakt langzaam af en de temperatuur schommelt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.